Basti stoik en moutig. Besonders van mensen jendi zijn, van die reden, vlieg lees, vertalen van die, pluderen van die, kost u dan nog helemaal stoik en moutig zijn. Welkom te de Evangelische Boodschap radioprogram. Mijn naam is Wes Heppner, ik zie dankbaar dat u vandaag harken deest, die hier harken, tijd nemen deest om dit programma harken en zijn, wat God zien wordt vandaag wel te design. Vandaar in de geschicht van Markus kapitel 14, waar Jezus is verder in Judische rood. En zijn ene mensen, de Judische mensen, die zijn geen arm. Die vertalen lees van arm. En dan wordt arm een wichtige vrouw gevraagd. Beste God. En dan merkt Jezus de entscheiding om broof zijn, om sterk zijn, om moedig zijn, om de waarheid te reden. En lieve vriend, dat is zo wichtig in ons leven, dat in zo'n tijden, der God zijn kracht, dat we ook sterk, moedig en broof zijn voor God. Waar maar die harken des, Bolivia, Belize, Argentina, Paraguay, Mexico, Colombia, hier in de States en Canada, Duitsland, vielleicht online, God is zegen voor die. Ik wens die kus moed voeten, besonders in die schwere tijden, dat die kus moedig, sterk en broof zijn, voor die Heer en Heiland, Jezus Christus.

Do you has your heart? Now, the Eifengelische Botschaft radio program, my name is Wes Heppner, dank schein fefendel harchen. Ik wens dikus stoik, moutichem brovzan für Jesus Christus. Dit program is ongesteld van de Sommerfeldse Mennoniten Gemeinde in Manitoba, van de Barchtuller Mennoniten Gemeinde in Warman, Saskatchewan, en van de Zion Mennoniten Gemeinde in Schoonsenfeld, Manitoba. En ook van de Goven van Junt Osthauharcha. We zijn gesegend van jullie ongesteldung in Goven, Jelt en ook in Jebeda. Er zijn twee weer waar je kan het program ongestelden der Jelt. Eind is onze adres der gepost. Onze adres is de Evangelische Boodschap Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog eenmaal de Gospel Message Box 1760, Warman, Saskatchewan, Canada, SOK4SO. Nog een weg voor je dit program kan ongestelden is ons website, gospelmessageradio.com. We hebben een PayPal link, kan je helpen met helpen geven van irgendwo in de wereld. Nog eenmaal, gospelmessageradio.com. Ons phone nummer, wanneer je vragen hebt, of je wilt een pot van de WhatsApp groep willen zijn, voor dit program ieder werk wat je schickt is 306-230-7807. Dat is een Canadese phone nummer. Nog eenmaal, 306-230-7807. Dankeschön voor harchen, dankeschön voor beden, dankeschön voor ongestatten. Ik wens die wees je zegend, die was in den jesliche leven, en die wist dat wann die dingen der jest, besonders schwere dingen, Gott is met die, en Jezus weet krijg wo die feilen dest. Wen hij is ook der zonne dingen je wast. So ham out, sie stark en sie brov. Für Jesus Christus. Gottes Segen für diese nächste Werk.